Stefan Eicher, Lieblingsleben. Kau de Vember gaulas och als 15 duascht, gie ad Mount Uni a Basilea.